0: Kijken. Kijk. Kijk eens weer. Dit wordt dus lekker.
1: Zie dan wel. Op je winter.
0: Dit wordt dus.

0: Nee, ja, voor.
1: Geen ID, snij je nog meest.
0: Kijk, voor. Ik voor je voor.
1: Bravo 2.
0: Bravo 2.
1: Take case number 4.
0: 2-6-8-0-6-8-0-4-8-4-5-0-4-8-4-5.
2: This first time. Clear,
0: what's the 20?
2: Appreciate it.